0: hituke emme fummenun dudun ponete nenge etam ihsase
1: mihar e karunae e aade hen nete ponefa ahare ekeni kolla hingat
2: aades kuran dekatu mate jahme sana gislaru
3: kala hudun sifavikinda higgam wahakata asarukata raagutakaayaku